Julli Ibdi Buruki, Julli Gabon, Julli Mayonba, Julli Limerwali.